sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. Afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
1: Daaraan.
2: Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld. Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Marcel Vermeer.
3: Hey, goedemorgen. Ja, het is weer heel even het leven in de Twilight Zone. Alle weg naar een nieuwe mooie donderdagmorgen. Goedemorgen, heb je er zin in? En de komende drie uur...

0: 99% van alles wat je net hoorde is waarheid. Zijn eigen leven. Ach, wat lekker. En dat op de vroege donderdagmorgen. Andrew Gold hoorde je en It's the Lonely Boy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een nieuwe dag is net geboren. Nou, die dag was al even geboren natuurlijk, maar de ochtend wordt in je schoot geworpen. De donderdagmorgen. We zitten op 24 september 2026. De nummer 1 ochtendshow. Hier in Oost-Nederland voor Regio 8 is dit een productie van het radioprogramma Achterhoek wordt wakker. Kijk even naar het nieuws. Dat gaat weer gelijk over de Graafschap. Hebben wij het wel eens over de Graafschap bij Regio 8? Nooit, hè? Nooit. Maar dat is ook altijd wel wat te vertellen, want Mark komt erbij.
3: Ja,
0: Markie Diemers, hij is 32 jaar. Hij heeft al eerder gespeeld voor de Superboeren. En hij wordt vandaag gepresenteerd. En zou dat dan onze reddende engel zijn? Nou, engel weet ik niet, maar reddende middenvelder?
3: Ja.
0: Dat we de komende wedstrijden dus wat vaker gaan winnen? Ja. En ik heb al zoveel fans gesproken de afgelopen tijd die zeggen... ja, maar maak je niet druk. Het komt goed. Je staat nog eens te kijken waar de Graafschap staat, zo vlak voor kerst. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ga voor die Eredivisie volgend jaar. Ik heb een klein weddenschapje afgesloten. Ik geloof iets van €20. Ik heb er niet zo heel veel op gezet, maar toch. Dat volgend jaar deze club in de Eredivisie speelt, dat zou natuurlijk wel hartstikke gaaf zijn. Dat zou heel erg gaaf zijn. Ik heb een ontbijtje nodig, hoor ik net. En een sterke bak koffie. Ja, Patrice, jij doet vanochtend productie, dus... Patrice, dat mag je niet meer vragen in 2026. Nee hoor, ik loop zelf wel. Hè?

legendarische stem van Jocelyn Brown voor Incognito en Always There uit de 90's. Hey, goedemorgen, ik hoop dat je lekker hebt geslapen. Ja, was het een fijne nacht? Ja. Ik wil niet al te veel privévragen natuurlijk aan je stellen. Een nieuwe dag om 17 minuten over 7. Er zijn cijfertjes voorbij gekomen. Die is er zojuist in de studio bij Regio 8. Die gaat over sporten. Ja, sporten in bijvoorbeeld Doetinchem. Kijk, die zomer is voorbij. Heel veel mensen denken van, nou, laat ik eens iets aan beweging doen. Maar hoeveel zijn dat er dan? Nou, er komen cijfers voorbij van, eens even kijken, 58% van alle volwassenen in Doetinchem die sporten. In ieder geval de afgelopen tijd. Of ze dat op dit moment nog doen, weet ik niet. In 2016 was dat 54%, dus er zit een stijging in. Maar nog altijd ruim 40% die helemaal niets aan sport doen. Ik snap dat niet, ja. Nou ja, weet je, ik heb een lange tijd één keer in de week iets aan sport gedaan. Zo van, een lekker squashje, heerlijk, gezellig. En toen dacht ik, een jaar of 10 geleden, daar moet toch meer uit te halen zijn? Want dan komt dat beroemde stofje, ik kom even niet op de naam, wat is het ook alweer? Nou, dan komt dat beroemd stofje vrij als je regelmatig sport. In ieder geval binnen 48 uur weer een keer. Dan voel je altijd wat lekkerder. Dan kun je makkelijker relativeren en dan maak je niet zo snel ruzie en zo. En dan gaat het wat makkelijker met collega's, ook als er problemen zijn. Serieus, het is allemaal onderzocht. En van tevoren dacht ik ook, joh, wat een flauwekul, wat een onzin. Die wetenschappers hebben weer wat. En als je dat dan gaat doen, dan kan ik alleen maar zeggen, ik moet het gewoon bevestigen. Het is zo, ja, ja. Ja, ik hoor jou denken, oh, een beroemd stofje vrij als je regelmatig sport. In ieder geval binnen 48 uur weer een keer. Dan voel je altijd wat lekkerder. Dan kun je makkelijker relativeren en dan maak je niet zo snel ruzie en zo. En dan gaat het wat makkelijker met collega's, ook als er problemen zijn. Serieus, het is allemaal onderzocht. En van tevoren

En dan kan ik je aanbevelen, want het is ook nog gezellig. Het is niet alleen die stomme apparaten, maar hè, zoals sommige mensen zeggen. Ja, hartstikke gezellig. Doe het nou gewoon eens. Even een abonnementje, al doe je het maar 2 maanden. Even proeven. Maar in ieder geval, dus ja, toch wel 58% van de volwassenen in Doetinchem die sport wekelijks. Oh, is maar 1 keer. Oh, is dat maar 1 keer? Ik denk dit is 5 keer in de week, maar dat valt een beetje tegen. Ja. Dit is zo'n liedje die past bij het gevoel van sport. Opus, life is life.

Olivia Dean en So Easy tijdens je ontbijt onderweg naar je werk of gewoon een heerlijke dag vrij onderweg naar ook heerlijke nazomerdagen. In het weekend kan je bijvoorbeeld gewoon lekker gaan barbecuen met vrienden en familie. Ik zou nu alvast de agenda even checken of het allemaal te regelen is. En een liedje dat erbij past is kort geleden uitgekomen en zo ontzettend vrolijk. Dit is Yves Berendsen en Verlangen.

0: Nieuwste liedje van Yves Berendsen heet Verlangen. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Regio 8. Het laatste nieuws over de Achterhoek en over de Liemers hoor je van Bart.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Regio 8 nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de energieweg in Doetinchem is gistermiddag een meisje gewond geraakt toen ze met haar fiets is gevallen. Door nog onbekende oorzaak kraakte zij van het fietspad af, waarna ze ten val kwam en met haar gezicht tegen een stilstaande auto belandde. De hulpdiensten waren er snel bij en na controle door het ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis gelukkig niet nodig. Voor veel starters in de Achterhoek blijft hun eigen woning onvindbaar of onbetaalbaar. Steeds meer huizenzoekers kijken daarom net over de grens, waar woningen in plaatsen als Bocholt, Anholt en Bregen-Elte 15-35% goedkoper zijn per vierkante meter. Makelaar Vincent Anneveld uit Doetinchem ziet ook de belangstelling voor Duitse grensplaatsen toenemen. Toch zijn het volgens hem zelden starters die daadwerkelijk een huis over de grens zoeken. Meestal zijn het 30-plussers die al een gezin hebben, zegt hij. De Eltense weg tussen Beek en Elt is sinds gisteren weer in twee richtingen geopend voor het verkeer. Daarbij is de situatie hersteld naar hoe het was voor de instelling van de vaste grenscontroles op de A12. Duitsland maakte vorige week bekend dat de vaste controlepost op de snelweg wordt opgeheven. De gemeente Montferland verwacht dat de opstoppingen op de A12 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen hierdoor snel tot het verleden behoren. De Gelderse Provinciale Staten hebben gisteren na urenlang vergaderen het nieuwe stikstofbeleid goedgekeurd, bedoeld om de natuur te herstellen en het verlenen van bouw- en uitbreidingsvergunningen weer op gang te brengen. Het besluit ging niet zonder slag of stoot. Er was veel weerstand vanuit de coalitiepartij BBB, waardoor er hulp nodig was van de linkse oppositie. Met de goedkeuring van het beleid worden nu bufferzones tot 500 meter ingesteld rond kwetsbare natuurgebieden zoals de Veluwe, Brummen en bij Winterswijk, waar nieuwe veehouderijen en uitbreidingen in principe verboden worden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Human van de Human League. Je kent ze ook nog van Don't You Want Me Baby, de jaren 80. De ochtendshow bij Regio 8. Ik ben Marcel. En waar luister jij op dit moment? Geef even een seintje als dat in de auto is of op je werkplek. Of nog lekker tussen de lakens. Ja, ik ken ook mensen die tussen de lakens zitten te luisteren nu. Gezellig. Goedemorgen. Achterhoek wordt wakker. Eens even kijken naar een lange file. Oh, dat is even geleden dat daar zo'n lange file stond. Op de A12, de Duitse grens richting Arnhem. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De ongeluk gebeurt eerder vanochtend. Maar de problemen zijn bijna opgelost tussen Beek en Duiven. Alleen nu dus de nasleep, dat is die hele lange file. 11 kilometer A12. Het wordt best wel een lekkere dag vandaag trouwens. En wat niet al te scheutig zonnetje. Ja, die piept er tussendoor tussen de bewolking. Maar een temperatuur van een graadje of 20. En dat is de opmars voor de komende dagen. Dan wordt het alleen maar lekkerder, joh. Ja, heerlijke nazomerdagen komen eraan. Dus doe er wat mee wat je niet laten kan. Dit is Regio 8 met gratis kaartjes voor de volgende wedstrijd van de Superboeren. Die wordt in het komende weekend op zondag gespeeld. En de vraag is aan jou. Tegen welke club eigenlijk? Als je dat antwoord even doorgeeft, dan maak je kans op gratis kaartjes voor die wedstrijd dit weekend. Dus tegen wie speelt de Graafschap dit weekend? 0647470022. En ben je apper nummer 3, dan heb je die kaartjes gewonnen. En dan bel ik je zo direct even terug, oké? Okay? 0647470022. Rolls Royce en de 70s komen even voorbij. En heerlijk. Ja, die disco, hè?

zou zo graag willen doorbreken in Amerika. Dat zou zomaar kunnen met deze plaat. Het is Douwe Bob, hartstikke populair, deze nieuwe plaat van hem. Note to Self, het gaat over het leven. Alles, alle gedoe. En niet alleen de vrolijke dingen die we meemaken. Een populair liedje op dit moment. 10 minuten voor

0: wakker worden met Prince. En de gedachten van hem natuurlijk. En een prachtige muzikale erfenis. When Doves Cry, Achterhoek wordt wakker. Dit is de nummer 1 ochtendshow hier in Oost-Nederland voor regio 8. Zo direct gaat het over, ja, belangrijke nieuws toch wel. Het zat net nog in mijn hoofd, maar het is zo belangrijk. Oh ja, vuurwerk. Ja, ja. Wat moet je nou met al die rotjes? Mag je die nog gaan afsteken of pijlen of groter vuurwerk? Of is het totaal verboden? Het gaat erover zo direct in het nieuws van 8 uur.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum, ortho, beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met Vin.
2: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
5: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Man, ze hebben nou een mooie actiebevelderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker €600.000 per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest.
0: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
18: Marcel Vermeer.
19: Heel goedemorgen. Ja, zeker. Live. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Vanmiddag hoor je trouwens Veerle om 3 uur en Get Equipped vanaf 12 uur. En nu een eerbetoon.

0: Goedemorgen, met
1: Heini. Heini, onze taxichauffeur. Ja, daar is hij. Het is een spitsuur voor je. Bel ik gelegen?
0: Jazeker, je belt altijd gelegen.
1: Oh, dan probeer ik dat op zondagmorgen 7:30 ook een keer te doen.
0: Ja, dan ligt... maar
1: dan
0: weet ik dat nog niet op.
1: Nee, dan neem je niet eens op. Dan ben je lekker aan het slapen. Dat doe je goed, net als de meeste mensen. Hoe is dat deze donderdagmorgen in de Achterhoek? Gaat het lekker?
0: Ja, gaat heerlijk nu.
1: Ja. Waar sta je met je taxi? Ik moet even duidelijk uitleggen dat dit een taxichauffeur is. Hè, voor de mensen die hem niet kennen. Heini Willems. Nee, Heini Peters. Ja. Heini Willems, dat is een zanger die ik toevallig ken. Wat grappig dat ik jou verwar met een zanger. Maar jij bent taxichauffeur. Kun je een beetje zingen trouwens?
0: Ik zing wel eens, ja. Maar daar kan ik de vogels niet aan doen.
1: Zelfs de vogels niet. Laat staan de luisteraars van Regio 8. Ja. Hey, er was een ongeluk gebeurd op de A12. Weet je daar iets van? Ik geloof dat de problemen grotendeels wel zijn opgelost.
0: Nee, maar ik ben nog niet op de A12 geweest. Ik kijk nu door hele grote ramen en er zitten allemaal nieuwe auto's en monteurs en dat soort dingen allemaal.
1: Nou, waar kijk je dan naar? Waar sta je dan? Wat is dat?
0: Een hele grote parkeerplaats is hier.
1: Ja.
0: En dat heet... hoe heet dat ook alweer, Tim?
1: Ja, nou, belangrijke informatie nu.
0: Tim zegt niks. Nou, zegt de hele morgenochtend is hij aan het praten.
1: Ja, nou zegt hij niks. Ik zet nog even wel wat waar die lange file staat, want die is echt nog niet opgelost. De A12, de Duitse grens richting Arnhem. 15 kilometer stilstaan door een ongeval. De weg is gelukkig, wat ik al zei, alweer vrij. Dat is tussen de Duitse grens en Duiven. En verder geen andere zaken?
0: De Hoofdstraat in Kilder.
1: Ja. De Hoofdstraat in Kilder is nog altijd dicht vanwege bekabelingen. Ze moeten daar de grond in, maar het lukt niet. Ik denk dat het met fors te maken heeft dat ze de grond niet in kunnen. Ik weet niet wat het is, maar dat duurt al zo lang. Sinds ik ben begonnen hier bij Regio 8, hoor ik al die melding. In Kilder, de Hoofdstraat, daar zijn ze mee bezig. Jongens, het moet wel een gouden stoep worden daar, of een prachtig asfalt.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Schiet er niet op.
1: Nee, schiet er niet echt op. Oké. Okay. Hey, dankjewel, man. Ik wens jou een hele toffe donderdag. Doeg, hoi.
0: Hoi.
1: Hij moet weer aan de bak, hè? Dat hoor je. Hè? Er zit een beetje tempo mee bij die man. Dat is lekker. En dat doen we ook met de muziek. Even die glimlach in de binnenspiegel van je auto, of waar je ook bent op dit moment. Want het is blikken.

Het verlangen naar meer, naar veel meer U2 Desire op deze donderdagmorgen. Het is de ochtend dat bekend is geworden dat iets meer dan de helft van de volwassenen in Doetinchem wekelijks sport. Ja, en dat is veel meer dan in vergelijkbare gemeenten in Nederland. Mark Diemers komt erbij. Hij is 32 jaar, speler, middenvelder bij de Graafschap. En hij wordt later vandaag gepresenteerd. Hij speelde trouwens al eerder voor de Superboeren, een jaartje of 10 geleden. En een probleemflat aan de Verzetslaan in Doetinchem, die wordt gesloopt. Ja, er komen 45 nieuwe woningen voor terug. Dus je zou je daarvoor kunnen gaan aanmelden. De Verzetslaan in Doetinchem.

0: was Adina als een tribute, een eerbetoon aan een grote artiest uit de jaren 50 en een stukje jaren 60 vooral. En zo direct de aandacht voor het laatste nieuws. Het gaat onder andere over het stikstofbeleid in onze provincie. Maar wat houdt het dan precies in? Dat hoor je zo van Bart.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Gelderse Provinciale Staten hebben gisteren na urenlang vergaderen het nieuwe stikstofbeleid goedgekeurd, bedoeld om de natuur te herstellen en het verlenen van bouw- en uitbreidingsvergunningen weer op gang te brengen. Het besluit ging niet zonder slag of stoot. Er was veel weerstand vanuit de coalitiepartij BBB, waardoor er hulp nodig was van de linkse oppositie. Met de goedkeuring van het beleid worden nu bufferzones tot 500 meter ingesteld rond kwetsbare natuurgebieden zoals de Veluwe, Brummen en bij Winterswijk, waar nieuwe veehouderijen en uitbreidingen in principe verboden worden. Voor veel starters in de Achterhoek blijft hun eigen woning onvindbaar of onbetaalbaar. Steeds meer huizenzoekers kijken daarom net over de grens, waar woningen in plaatsen als Bocholt, Anholt en Bregen-Elte 15-35% goedkoper zijn per vierkante meter. Makelaar Vincent Anneveld uit Doetinchem ziet ook de belangstelling voor Duitse grensplaatsen toenemen. Toch zijn het volgens hem zelden starters die daadwerkelijk een huis over de grens zoeken. Meestal zijn het 30-plussers die al een gezin hebben, zegt hij. Op de energieweg in Doetinchem is gistermiddag een meisje gewond geraakt toen ze met haar fiets is gevallen. Door een nog onbekende oorzaak kraakte zij van het fietspad af, waarna ze ten val kwam en met haar gezicht tegen een stilstaande auto belandde. De hulpdiensten waren er snel bij en na controle door het ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis gelukkig niet nodig. De Eltenseweg tussen Beek en Elten is sinds gisteren weer in twee richtingen geopend voor het verkeer. Daarbij is de situatie hersteld naar hoe het was voor de instelling van de vaste grenscontroles op de A12. Duitsland maakte vorige week bekend dat de vaste controlepost op de snelweg wordt opgeheven. De gemeente Montferland verwacht dat de opstoppingen op de A12 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen hierdoor snel tot het verleden behoren. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel Bart Meijer. En hij is er weer rond 9:30. Met het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liebers. En dan gaan we...

0: Nou, ik zal wel zeker gaan de eerste blaadjes al vallen. En ik ken mensen die, als dat gebeurt, dat ze dan gelijk een beetje, ja, sip zijn. Dat ze dus denken van, ja, gadverdarrie, die herfst en die winter, die moeten we er doorheen stappen. Dat lukt niet altijd, maar dan hoor je Gerrit Vossers. En als het op een cassettebandje zou staan, je moet het echt checken. Is het oktober, is het april of is het juli? Want die stem klinkt altijd even enthousiast. Moet je opletten. Daar is die. Gerrit Vossers.
1: Goedemorgen.
0: Daar wordt wel enthousiasme. Ja, ja. Weet je wat ik... Ik zat gisteren aan te denken. Ik zou je wel eens een keer als nieuwslezer willen horen.
1: Ah, dat werd niks.
0: Jawel, lachen we. Gewoon lekker in het Achterhoeks. Bart en ik doen dat keurig in het Nederlands elke dag. Maar gewoon jij een dagje nieuws lezen.
1: Ja.
0: Wordt niks. Nou, goed.
1: Nou ja, dat kunnen we dan op 1 april doen. Dan kun je er alle kanten mee op.
0: Hey, lachen. Gaan we doen. Oké. Okay. Maar zover is het nog niet. Eerst deze dag. Wordt best wel een lekkere dag. Maar volgens mij is dus de zon niet al te scheutig, hè?
1: Nou ja, er zit veel hoge bewolking. En die sluierbewolking die schermt de zon soms wat af. En vanmiddag hebben we ook wel wat stapelwolkjes. En dat is een beetje het nadeel. Maar ik denk dat over het algemeen de zon wel de hoofdrol zal spelen vandaag. En verder, de wind die is uit het noordwesten. Zwak tot hooguit matig. Ja, en die temperaturen. Gisteren zaten we door de 20 graden heen. Dat zullen we vandaag niet helemaal halen. Ik denk maximaal van rond de 19 graden. Maar omdat het ook vrij rustig is, is het ook best wel een aangename dag. En rustig is het ook vanavond. En het zal wel snel afkoelen, want komende nacht kunnen we minima verwachten van 4 tot 6 graden. En misschien wel weer de eerste vorst aan de grond, het lichte vorst tot min 1 graad, zou hier en daar kunnen. Maar verder zal het morgen ook weer snel weg zijn. Want er wordt weer een dag met toch wel vrij veel zon. Het begint dan wel fris, maar als de temperatuur helemaal oploopt. En morgen is er ook weinig bewolking. En de wind is dan naar zuidelijke richtingen gedraaid. En zwak tot hooguit matig. En dan kunnen de temperaturen weer boven 20 graden uitkomen. Ik denk maximaal van rond de 23 graden. En in de nacht na de zaterdag, dan hebben we weer wat sluierbewolking en dan wordt het ook niet zo koud met 8 graden. En zaterdag overdag en ook zondag, dan hebben we in eerste instantie wolkenvelden, maar ook wel zonnige perioden en temperaturen zaterdag oplopend naar 21 graden. Dat heeft ook nog te maken met de windrichting. Die is in eerste instantie nog wat noordelijk, maar die gaat in het weekend om naar zuidelijke richtingen. Ja, en dan merken we zondag al dat het een hele aangename dag wordt met 23 graden. Maar de koek is nog niet op, want na het weekend trekt die zuid- tot zuidoostenwind ook nog wat aan. En dan met flink wat zon erbij, dan kan het maandag zelfs al 3, 24 graden worden. En dinsdag en woensdag 5, 26 graden. Dus de zomerse temperaturen zijn nog wel zeker in aantocht de komende dagen. En verder, ja, zondag later op de dag, kleine kans op wat neerslag. Maar dat is niet zo heel veel. Oh nee, zondag zeg ik, maar maandag is dat later op de dag een heel klein kans op een buitje. Maar verder hebben we toch droog weer over het algemeen. En met de wisseling van de maand, dat zal woensdag donderdag zijn, dan hebben we toch te maken met een weersomslag.
0: Oh, maar zover is het nog niet. Is het nog een week, joh?
1: Nee.
0: He, we hebben het over. Nee. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor jouw zomerse bijdrage. Om 9:30 in het kort. En om 6:30 natuurlijk ook weer te horen bij Veerle. En dan is morgen in de ochtendshow rond 8:30. Hey, fijne donderdag.
1: Goed gaan.

Mephisto. Het is bijna zover, hè? De eerste sneeuwbui kan eraan komen. Want vanaf 1 oktober krijgen we heel ander weer, zei Gerrit Vos net. Maar goed, het is nog lang niet zover. Ik kijk vooralsnog vooruit naar het weekend voor je. Bijvoorbeeld een The Doors in Concert en Tangerine. In Ulft is dat dit weekend. Meer informatie krijg je bij de VVV Oude IJsselstreek. Als je denkt, hé, dat vind ik leuk om, om daarbij te zijn. Verder is er een Oktoberfest in Nieuw-Wehl. Ja, vanaf half 8 op zaterdagavond. Dan kun je daar terecht. Lekker feestje in je lederhozen. Prachtig. En veel bier, heel veel bier. Niet aangelegd met water, gewoon puur bier. Ja, dat is een prettige gedachte. Mooi weekend in de Achterhoek. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Elke dag tussen 7 en 10 uur.

0: overal in de Achterhoek en de Liemers kun je lekker deur donderen. Behalve als het gaat om vuurwerk. Want vuurwerk is nergens in de Achterhoek toegestaan. Dat is deze week officieel nog eens bevestigd. En burgemeesters die vrezen nu hier in de Achterhoek dat er veel illegaal wordt afgestoken. Ja, dat had ik toch ook wel kunnen bedenken. Ik denk dat het ook wel gaat gebeuren. Nou ja. Zou iedereen zich aan de regeltjes houden? Nee. Kijk maar eens aan. Nee, toch? Nee. Ik moet je op je ogen, op je blauwe, je bruine, je groene ogen geloven. Maar ik denk het niet. Hoe denk jij erover? Vuurwerk afsteken 2026, 2027. Wat doe je ermee? Ga je keurig naar een gezamenlijke plek en dan ga je kijken naar het vuurwerk? Of zeg je van, dag. Dat wil ik gewoon zelf doen. Ik heb nog wat liggen. Nou, daar zou ik mee oppassen. Niet in een schuurtje of een garage verzamelen. Kijk daar alsjeblieft mee uit. Hoe denk jij over dat vuurwerkverbod voor het komende jaar? Of eigenlijk over een paar maanden dan natuurlijk al. Geef het even door via de app 06-4747-0022.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Weet wat te doen.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer.
14: Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
5: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
6: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
7: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Marcel Vermeer. Ja, goedemorgen. Als er een collega op je werk is die zich vandaag een beetje overdadig gedraagt, dat je denkt, wat een uitsloper. Het is vandaag de dag van de gorilla. Hè? Dat zou er zomaar mee te maken.

0: Je moet erin geloven, hè? A walk on water. Yo, the milk in, ink. Dat is de juiste benaming van dit fijne groepje uit de 90's. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Iedereen is weer present hier bij Regio 8. Ik zie net ook de redactie weer binnendruppelen. En die hebben er weer zin in. Ja, een grote smile. Rond hun monden. Die gaan er weer op uit voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En dat zie je dan weer terug op de Facebookpagina. Of natuurlijk op onze site, regio8.nl. Het gaat onder andere over het vuurwerk vandaag. Want ook in de Achterhoek is besloten dat dat niet meer mag. Je mag geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Doe je dat wel, dan bega je een misdaad. Wat? Ja, serieus, je kan worden aangeklaagd. Ik hoor je denken, ja dag, dat kan toch nooit iemand weten dat ik dan toevallig vuurwerk heb afgestoken. Dat is toch, daar kunnen ze toch niet op controleren. Ja, zo denk ik er ook over. Maar toch, het is maar goed om dat te weten. Burgemeesters verwachten ook hier in de Achterhoek dat het allemaal illegaal gaat gebeuren. Er zijn een paar mooie reacties binnengekomen die hartstikke duidelijk zijn. Joey zegt het volgende. Goedemorgen Marcel. Voor mij maakt het niet zoveel uit met het vuurwerk, want ik steek het al jaren niet meer af. Maar ja, voor de echte liefhebbers en voor kinderen is het wel jammer dat het verboden wordt. 1 keer in het jaar wordt het afgestoken. En dan wordt het ze ook nog ontnomen. Triest eigenlijk, zegt hij. Vol vuur zit ook Erik. Dankjewel voor je reactie, Erik. Dat vuurwerkverbod is toch niet te controleren, zegt hij. Want ja, wie heeft het afgestoken? Daar komen we toch niet zomaar achter in het donker. En je weet het, hè. Wat niet mag, maakt het juist spectaculair. Net als vroeger, stiekem roken. Ja. Ik heb het bij 6 peuken gelaten. Toen dacht ik, gadverdamme. Nooit verder gegaan, maar heel veel mensen zijn wel doorgegaan met roken. Dat hebben we eigenlijk nu ook wel een beetje met dat vuurwerk. Het is nog niet zover. Maar heb je nog een mening over het wel of niet afsteken van vuurwerk? Illegaal. Legaal mag dus niet meer. Laat het even weten. En stuur een berichtje naar 06-47-47-0022. Dus de Regio 8-app hier in Ulft. 06-47-47-0022. Dit is een

0: Taylor Swift, I knew it. I knew you. Dit is Regio 8. Hey, Erwin, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: In welke plaats zit jij in de Achterhoek?
1: Ik zit in Seerenberg.
0: In het mooie Seerenberg. Ja, dat is een hele mooie plek om te wonen en te verblijven. Of ben je op je werk op dit moment?
1: Ik ben momenteel op mijn werk, ja.
0: En wat voer jij uit vandaag?
1: Ik voer de kwaliteitscontroles uit vandaag. En dan ben ik ook nog verantwoordelijk voor de chemische voorbehandeling.
0: Hé, hey, maar dat zijn nog eens even leuke uitdagingen. Dat doe je al een tijdje.
1: Ja, dat doen we al ruim 20 jaar.
0: Ja, en ook op de dag dat je vriendin of vrouw... Is het je vrouw of vriendin?
1: Dat is mijn vrouw.
0: Jouw vrouw jarig is, Nathalie. Ja. En je stuurt een berichtje van... joh, zou je er even willen bellen? Want ze is vandaag... heeft een speciale leeftijd bereikt. Jarig en dubbel 5. Ja? Dat is de markering van deze leeftijd. Of ik er even wil bellen... nou, dat wil ik wel even doen. eens even kijken of, dat, of ze gaat opnemen. Want Erwin zei tegen mij... ja, ik weet niet... ja, het kan zijn dat ze er even... dat ze denkt dat ze er even geen zin in heeft. Dus ik ga het gewoon proberen. En dan bel ik Erwin zelf ook nog even terug, want die lag ernaast. Wat heel grappig dit. Dan krijgen ze allebei tegelijk aan de telefoon. En is het allebei... Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, eens kijken of het gaat lukken. Grote feestdag dus in Seerenberg vandaag. Ik weet niet of iedereen een gebak is, maar mocht je in de gelegenheid zijn... dan kan je nog even langskomen daar. Erwin en Nathalie, een gelukkig stel. Misschien heb je ze wel eens al ontmoet in het centrum van Seerenberg. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ja, de verbinding was weg.
0: Ik hoor Erwin en ik hoor de telefoon overgaan bij je vriendin.
2: Hallo, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd of ze opneemt. Maar als mensen dat na 4 keer niet doen, dan denk ik ja, meestal... Ja, nou, dat zul je toch hebben. Goedemorgen, Nathalie.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Namens de hele Achterhoek en de Liemers, welkom op de radio bij Regio 8.
3: Oh jee.
0: Ja. En ik heb het wel verklapt, maar ik wil het niet nog een keer zeggen. Want eigenlijk hoor je aan een vrouw helemaal niet te vragen. Zeker als ze jarig is. Hoe oud ben je geworden?
3: Ik kan het in ieder geval niet meer omdraaien. 55.
0: Nou, zo klink je niet. Als je had gezegd, ik ben 23, had ik het zo spontaan geloofd.
3: Nou,
0: ik ben ook benieuwd of ze opneemt. Maar als mensen dat na 4 keer niet doen, dan denk ik meestal... Ja, nou, dat zul je toch hebben. Goedemorgen, Nathalie.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Namens de hele Achterhoek en de Liemers, welkom op de radio bij Regio 8.
3: Oh jee.
0: Ja.
3: Dankjewel.
0: En ik heb het wel verklapt, maar ik wil het niet nog een keer zeggen. Want eigenlijk hoor je aan een vrouw helemaal niet te vragen. Zeker als ze jarig is. Hoe oud ben je geworden?
3: Ik kan het in ieder geval niet meer omdraaien. 55.
0: Nou, zo klinkt.

0: Met Erwin erbij. Hey Erwin, als je iets over Nathalie mag zeggen. Want hoe lang kennen jullie elkaar?
1: Ik dacht ruim 42 jaar.
0: Oh, dat is weer zo'n kerel die dat helemaal niet weet. Ik denk, dat is zo grappig. Nou, zeg even iets aardigs tegen haar, want ze is jarig.
1: Ja, Nathalie, gefeliciteerd met je verjaardag, hè, met je 55ste. En hopelijk nog heel veel jaren en goede gezondheid.
2: Dankjewel, lieve schat. Heel erg lief.
0: Maar eigenlijk hoorde nog een leuk zinnetje bij te roepen. Wat je van haar vindt.
1: Wat ik van haar vind? Ja, lieve meid. Kom van haar.
0: Ach, nou. Tissues nodig, Nathalie?
2: Bijna wel.
0: Oké. Ik draai een mooi liedje voor je, want dit heeft Erwin voor jou aangevraagd. Brabant van Guus Meeuwers.
2: Oh, super.
0: Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
0: Mooie verjaardag.

0: zou ze het worden? Zou ze het worden, deze dame, Davina Michel, dat ze Nederland gaat vertegenwoordigen? Dat is het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Want ja, gisteren werd dus bekend dat we toch gaan meedoen. Ja. De NOS gaat de uitzending uitzenden. En alle andere publieke omroepen mogen meedenken. Over wie dan? Met wie? En een grote kans is dat Davina Michel het zou kunnen worden. Dat ze wordt gevraagd. Ja, ik denk zeker dat ze wordt gevraagd, maar of ze het doet. Met al het gedoe eromheen, zeg maar, alle poespas. En allerlei vragen die ze krijgt waarvan ze zegt, joh, mag het ook over muziek gaan? Hè? Ja, dat kan ik me ook voorstellen. We zullen het de komende maanden gaan horen. Zo direct bij Regio 8. Het laatste nieuws van Bart Meijer. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En je krijgt het weer met Gerrit.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Zowel Metal at Philly als het Oktoberfest in Neden gaan begin oktober niet door. De organisatoren van beide evenementen hebben besloten de feesten af te gelasten. De belangrijkste reden voor het schrappen is de tegenvallende kaartverkoop, waardoor de organisatie financieel niet uitkomt. Metal at Philly zou oorspronkelijk plaatsvinden op zaterdag 3 oktober. De Gelderse Provinciale Staten hebben gisteren na urenlang vergaderen het nieuwe stikstofbeleid goedgekeurd, bedoeld om de natuur te herstellen en het verlenen van bouw- en uitbreidingsvergunningen weer op gang te brengen. Het besluit ging niet zonder slag of stoot. Er was veel weerstand vanuit de coalitiepartij BBB, waardoor er hulp nodig was van de linkse oppositie. Met de goedkeuring van het beleid worden nu bufferzones tot 500 meter ingesteld rond kwetsbare natuurgebieden zoals de Veluwe, Brummen en bij Winterswijk, waar nieuwe veehouderijen en uitbreidingen in principe verboden worden. De Eltenseweg tussen Beek en Elten is sinds gisteren weer in 2 richtingen geopend voor het verkeer. Daarbij is de situatie hersteld naar hoe het was voor de instelling van de vaste grenscontroles op de A12. Duitsland maakte vorige week bekend dat de vaste controlepost op de snelweg wordt opgeheven. De gemeente Montferland verwacht dat de opstoppingen op de A12 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen hierdoor snel tot het verleden behoren. Voor veel starters in de Achterhoek blijft hun eigen woning onvindbaar of onbetaalbaar. Steeds meer huizenzoekers kijken daarom net over de grens, waar woningen in plaatsen als Bocholt, Anholt en Bregen-Elten 15-35% goedkoper zijn per vierkante meter. Makelaar Vincent Anneveld uit Doetinchem ziet ook de belangstelling voor Duitse grensplaatsen toenemen. Toch zijn het volgens hem zelden starters die daadwerkelijk een huis over de grens zoeken. Meestal zijn het 30-plussers die al een gezin hebben, zegt hij. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vandaag hebben we best wel een aardige dag met vrij veel zon. Er is wel wat sluierbewolking en een enkel stapelwolkje, maar het blijft droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan 19 graden. Vanavond is het rustig en zijn er opklaringen, koelt het wel snel af en komende nacht is het vrij helder met minima van 4 tot 6 graden, met hier en daar ook kans op wat lichte vorst aan de grond. En morgen de vrijdag begint dan fris, maar als de zon eenmaal opkomt wordt het weer een aangename dag. De wind is dan om naar zuidelijke richtingen. Temperaturen lopen dan op naar 23 graden. En dat is ook de opmaat voor een heel aardig weekend met wel wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden en temperaturen tussen de 21 en 23 graden.

Supertramp neemt er even de tijd voor. En terecht natuurlijk met dit soort mooie liedjes. Take the long way home. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook net binnen. Te laat, hè? Ik zie je naar de collega binnenkomen. Die is 3 kwartier te laat. Nou, sancties. Ja. Geen smoesje verzinnen nu? Nee, wat grappig. Als je een collega te laat ziet binnenkomen. Maar goed, ik heb het er verder niet over. Het is 12:12. Waar ik het wel heel graag met je over zou willen hebben. Dat is heel positief nieuws natuurlijk, want de extra verkeersborden, pijlwagens en andere veiligheidsmaatregelen voor de Duitse grenscontrole op de A12, die gaan de komende nacht weg. Ja, komende nacht gaan ze aan de slag, wordt alles weggehaald. Dat doet Rijkswaterstaat, nu Duitsland stopt met de vaste grenscontroles. De gemeente Montferland heeft dit officieel bekendgemaakt. Het moet ook het einde betekenen aan de doorlopende file op de A12 vanwege de grenscontroles. Dus mocht je er vandaag nog in komen vast te staan, wees er trots op. Je bent een van de laatste. Nou, daar ben je lekker mee. Nou, vanaf morgen dus gewoon lekker doorkachelen. Ja, zeker. Dit is Regio 8 met zo direct de aandacht voor achterhoeknieuws.nl. Je hoort dan Meindert Bussink, een van de redacteuren van die site.

0: heel veel passie, heel veel passie. Etta James, I just wanna make love to you. En dan de liefde, de liefde voor de journalistiek, zou je kunnen zeggen. We gaan naar de Achterhoekse site, achterhoeknieuws.nl. Wie heeft die naam ooit bedacht? Wat een goede naam. Ja, hij is wel treffend, kan niet anders zeggen. Het laatste nieuws uit de regio vind je ook op die site. En een van de redacteuren is Meindert Bussink. Hij praat je bij over de editie van 24 september. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We beginnen in Durkum, want de eerste Pride Walk Achterhoek die vindt vrijdag 9 oktober plaats in Doetinchem. In juni moest de wandeling vanwege extreme hitte worden afgelast. En nu gaat het alsnog gebeuren. De stadsgroep Doetinchem van COC in Midden-Gelderland die nodigt iedereen uit om mee te lopen tijdens het Coming Out Weekend in de Achterhoek. Voorafgaand aan de wandelingen spreken COC-voorzitter Ricardo Brouwer en wethouder Maarten op de Weeg. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gaan we even naar voren, want in het buitengebied vormt op zaterdag 3 oktober opnieuw het decor voor een van de vaste waarden van de Nederlandse Enduro-kalender. De Vordense auto- en motorvereniging De Graafschap Rijders die organiseert dan alweer de 62e Oost-Gelderland-rit. Na de succesvolle kampioensrit van vorig jaar staat dit jaar de reguliere wedstrijd op het programma. Maar aan belangstelling ontbreekt het allerminst. De inschrijving die loopt hard en het VAMC maakt zich op voor een lange en sportieve wedstrijdmiddag. Deze week in onze krant Het Contact te lezen en ook online nu bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon even naar Zutphen, want op de 10e van de 10e vindt in dat bolwerk het 5e poëziefeest Zutphen plaats. Bekende ecoloog, filmmaker, fotograaf Ruben Smit is een van de aansprekende namen op het affiche. Jubileumeditie belooft sowieso een bijzondere te worden, schrijft correspondent Rudy Hofman in onze krant Contact Zutphen-Warnsveld. Maak de poëzie bekend en laagdrempelig om zoveel mogelijk mensen ermee in aanraking te laten komen. En probeer dit vooral te bereiken met kleurrijke gasten en kruisbestuivingen van verschillende kunstvormen als dans, beeldende, muziek, beeldende kunst en muziek. Met dit doel voor ogen namen Eke Manning en Sander Grotendos in 2021 het initiatief voor het eerste poëziefeest in Zutphen. Wie daar meer over wil lezen kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan.

inderdaad allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer eens genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie Noodweer.

1982 met noodweer en in de disco. En deze plaats zit ook zo'n DJ verwerkt. En begin jaren 80 werd er zo gepresenteerd op de radio. Hè, van, ja, ga niet eens nadoen. Nee, ga niet nadoen. Maar er zijn genoeg. Nou, ik ken er een aantal. Die hoor ik nog wel eens, laat ik het zo zeggen, ergens op de radio. Die op die manier presenteren alsof het 1982 is. Dan denk ik, joh, je kan het gewoon doen. Je kan het gewoon presenteren. Met een lach en dan kom je een heel eind. Zo grappig dat om dat te horen. Ik zet hem altijd wat harder als ik dat soort mensen hoor. Geen probleem. Dit is Regio 8. Ik ga bijna ook op die manier presenteren. Marcel Vermeer, hou je in. Zo direct, niemand die presenteert, want je hoort non-stop muziek tussen 10 en 12. En een nieuwe ochtendshow hier bij Regio 8. Morgen vroeg.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Geeft ruimte.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenberg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust leidden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bokkot.
3: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
5: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de energieweg in Doetinchem is gistermiddag een meisje gewond geraakt toen ze met haar fiets is gevallen. Door nog onbekende oorzaak kraakte zij van het fietspad af, waarna ze ten val kwam en met haar gezicht tegen een stilstaande auto belandde. De hulpdiensten waren er snel bij en na controle door het ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis gelukkig niet nodig. De Eltense weg tussen Beek en Elt is sinds gisteren weer in twee richtingen geopend voor het verkeer. Daarbij is de situatie hersteld naar hoe het was voor de instelling van de vaste grenscontroles op de A12. Duitsland maakte vorige week bekend dat de vaste controlepost op de snelweg wordt opgeheven. De gemeente Montferland verwacht dat de opstoppingen op de A12 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen hierdoor snel tot het verleden behoren. Voor veel starters in de Achterhoek blijft hun eigen woning onvindbaar of onbetaalbaar. Steeds meer huizenzoekers kijken daarom net over de grens, waar woningen in plaatsen als Bocholt, Anholt en Bregen-Elten 15-35% goedkoper zijn per vierkante meter. Makelaar Vincent Anneveld uit Doetinchem ziet ook de belangstelling voor Duitse grensplaatsen toenemen. Toch zijn het volgens hem zelden starters die daadwerkelijk een huis over de grens zoeken. Meestal zijn het 30-plussers die al een gezin hebben, zegt hij. Zowel Metal at Philly als het Oktoberfest in Neede gaan begin oktober niet door. De organisatoren van beide evenementen hebben besloten de feesten af te gelasten. De belangrijkste reden voor het schrappen is de tegenvallende kaartverkoop, waardoor de organisatie financieel niet uitkomt. Metal at Philly zou oorspronkelijk plaatsvinden op zaterdag 3 oktober. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 11 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de 2e vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borssel om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
14: In de Achterhoek regelen we het samen.
15: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
16: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
17: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
18: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borstel om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: she mine.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo nu voor 36,95. Weet wat te doen.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
5: deals. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker... een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de twee mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
15: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
17: gigaveel...
15: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
18: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkerts en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
19: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Robin hoorde je hier op Regio 8 met The Promise You Made Me. En ja, ze zitten er nog steeds bij. We gaan naar de jongeren.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Vandaag zitten aan tafel Sky en Teun.
2: Hallo allemaal.
3: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Lorenzo heeft weer een nieuwe Fuel Review voor jullie zometeen.
0: Zo, dat is snel. Mooi, volgende.
3: Het is vandaag Wereld Gorilla Dag.
0: Oh, dag voor mij. Speciaal voor mij. Ach, wat lief jongens dat jullie dat hebben uitgekozen voor mij.
2: Jongen. Ja, wat leuk. Oh.
0: Goed, wij gaan door naar item nummer 2. Want Chaya heeft de leukste concerten weer in de buurt voor je uitgezocht. En daar hoor je zo dadelijk alles over.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren.

0: heel veel mensen kennen. Maar eigenlijk bijna niemand weet van wie die is. Wel bekend, maar niet herkend, maar niet bekend, zeg ik dan altijd. Dat was Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Goed, ik kijk naar mijn rechterkant, want daar zit onze enige echte Sky.
1: Zeker weten. Lorenzo ging weer naar de film Spider-Man Brand New Day. En wat hij ervan vond, hoor je nu.
2: Deze keer zijn we naar Fuse Cinema's in Doetinchem gegaan voor het heldhaftige avontuur Spider-Man Brand New Day. Na het ontvangen van een zeer vriendelijke ontvangst nam de plaats in de zaal in de film kon beginnen. Spider-Man Brand New Day is het vervolg van het voorgaande deel uit 2021, waarbij de man achter het masker, Peter Parker, gespeeld door bekend acteur Tom Holland, worstelt met eenzaamheid nadat iedereen zijn ware identiteit vergeten is na gebeurtenissen van de voorgaande film. Ondertussen bestrijdt hij nog steeds het kwaad. Alles verliep zoals normaal, totdat er nieuwe problemen opdoken. Hij ondervindt gevaarlijke fysieke veranderingen en er doemt een gevaarlijke telepathische dreiging op die de stad dreigt over te nemen. Gaat het Spider-Man lukken zijn diepste angsten te overwinnen om de mensen te beschermen die hem niet eens meer herkennen? Spider-Man Brand New Day is een uitstekend vervolg naar de gebeurtenissen van de voorgaande film. Het brengt niet alleen een film met spectaculaire actiescènes, waarbij er veel referenties in voorkomen van de Spider-Man comics, maar biedt ook een verhaal met een goede dosis humor en emotionele diepgang. De humor is dan ook op een subtiele manier verwerkt in het verhaal en brengt meer luchtigheid, terwijl de emotionele scènes je meer laat inleven op het hoofdrolpersonage. De dialogen zijn dan ook prima gevonden. Het acteerwerk was daarnaast ook weer zeer goed. Naast Tom Holland hebben acteurs zoals Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink en John Bertal gezorgd voor een zeer uitstekende acteerperformance. Overigens zat de film technisch goed in elkaar, met creatief camerawerk en prima praktische en special effects. Spider-Man Brand New Day is over het algemeen een uitstekende film. Het enige nadeel is wel dat voor sommige mensen best rommelig kan overkomen. Maar meer slechts valt er eigenlijk niet te zeggen wat ook terug te zien is in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 8 en op Rotten Tomatoes een kritisch score van een 90% en een publiek score van een 97%. Daarnaast heeft de film een opbrengst van ongeveer $2,45 miljard, wat het op de derde plek zet van de meest winstgevende films aller tijden. Het kan met zekerheid gezegd worden dat dit een film is van zeer hoge kwaliteit. En kan daarom met zekerheid concluderen dat Spider-Man Brand New Day een echte aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
1: Je hoorde Lorenzo met zijn View Review.
0: En nu hoor je Cadans met In Het Zicht.

0: Peak met Hello. Die hoorde je hier bij Regio 8, bij Get a Grip natuurlijk ook, hè. Goed, het is een hele bijzondere dag vandaag, Teun.
1: Het is natuurlijk de Wereld Gorilla Dag. Tijdens de Wereld Gorilla Dag staan we stil bij de snel veranderende levens van de apen. Dit magnifieke dier dat de koning van de bossen is, is groot, imponerend, machtig, maar helaas ook bedreigd. Een mooi moment om hierbij even extra stil te staan vandaag.
0: Ja, dat is zeker een mooi moment om even stil te bestaan. Ik vind het ook een moment om even ergens anders bij stil te staan, jongens. Want er is een collega van ons, ja, daar moeten we even iets mee.
2: De Radio Felicitatiedienst.
0: Sven.
3: Hey, die is jarig.
0: Sven Dimmedaal. Hartelijk gefeliciteerd.
3: Hoe oud is die geworden? Of?
0: Ja, weet ik niet. Jochem zei, ik moet Sven even feliciteren, want die is jarig. Nou, bij deze radiocollega Sven Dimmedaal, hartelijk gefeliciteerd met je.
3: Gefeliciteerd.
0: Verjaardag. Hoe oud is hij geworden? Nou, gewoon stokoud, denk ik
3: dan.
0: Ja,
3: denk ik ook. Ja. Absoluut. Gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. En dan gaan wij, denk ik, weer door, of niet?
0: Ja, met een plaatje van Son Mieux. Feels. Part 2 van Son Mieux. Sven, jongen, hartelijk gefeliciteerd. Vond het gewoon een mooi moment om het na dit berichtje te doen, hè. Van je collega's moet je maar hebben, zeggen ze dan.

0: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel...
1: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Weet wat te doen?
6: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op de energieweg in Doetinchem is gistermiddag een meisje gewond geraakt toen ze met haar fiets is gevallen. Door nog onbekende oorzaak raakte zij van het fietspad af, waarna ze ten val kwam en met haar gezicht tegen een stilstaande auto belandde. De hulpdiensten waren er snel bij en na controle door het ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis gelukkig niet nodig. Aan de Orion in Lichtenvoorde heeft vanochtend een brand gewoed in een slaapkamer. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op het moment van de brand was ook niemand thuis. De brandweer werd gealarmeerd door buurtbewoners die rook uit de woning zagen komen. De brandweer heeft de deur geforceerd om de woning binnen te kunnen komen en had de brand snel onder controle. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Zowel Metal at Philly als het Oktoberfest in Neden gaan begin oktober niet door. De organisatoren van beide evenementen hebben besloten de feesten af te gelasten. De belangrijkste reden voor het schrappen is de tegenvallende kaartverkoop, waardoor de organisatie financieel niet uitkomt. Metal at Philly zou oorspronkelijk plaatsvinden op zaterdag 3 oktober. De Eltonseweg tussen Beek en Elt is sinds gisteren weer in 2 richtingen geopend voor het verkeer. De meeste situatie herstelt naar hoe het was voor de instelling van de vaste grenscontroles op de A12. Duitsland maakte vorige week bekend dat de vaste controlepost op de snelweg wordt opgeheven. De gemeente Montferland verwacht dat de opstoppingen op de A12 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen hierdoor snel tot het verleden behoren. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

We gaan door met muziek. Madonna. Met Borderline. Je hoort hem hier op Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. En de Limes natuurlijk, hè, die mogen we niet vergeten.

0: Shawn Mendes met Treat You Better hoorde je hier op Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. Goed, dit is nog steeds Get a Grip. Welkom, bedankt dat je luistert. Ik ga kijken naar Sjenepi.
1: Ja, vandaag concertagenda. Chaya heeft 3 leuke concerten in de buurt voor je uitgezocht. Van bekende artiesten tot gezellige optredens. Er zit voor iedereen wel iets tussen. Ze vertelt je graag meer over.
2: Bij Podium Doesburg klinkt vrijdag het gezellige geluid van Keltische folk. De Coincidences zijn 8 muzikanten met ieder een passie voor Ierse en Schotse muziek. Met behulp van traditionele Ierse instrumenten weten ze het publiek mee te slepen in hun jigs en reels. Soms zacht en zoet, soms luid en ruig, maar altijd heerlijke Keltische klanken. Zaterdag kun je de Doors in concert bijwonen in het Drie Industriepark in Ulft. Deze hommage aan de Doors doet er alles aan om zo authentiek mogelijk te zijn. Van dezelfde instrumenten als de oorspronkelijke band tot de looks en de energie. Zaterdag wordt een ruwe, psychedelische, intense avond met de Doors in concert. Fien Snelting is een singer-songwriter die met weinig poespas heel veel kan zeggen. Ze heeft zich vorig jaar kunnen bewijzen op het Twentse Songfestival, waar ze de publieksprijs won. Ze schrijft haar eigen liedjes, maar maakt ook prachtige vertalingen van bekende liedjes in het Achterhoeks dialect. Zondag kun je haar intieme optreden bijwonen bij de Koppelkerk in Bredevoort.
1: Ja, je hoorde Chaya over de leukste concerten in de Achterhoek.

Sienna Spiro hoorde je hier op Get a Grip. Goed, ik kijk op de klok en dan zie ik dat het alweer tijd is om het eerste uur Get a Grip van vandaag af te gaan sluiten. Maar, niet getreurd, we gaan gewoon nog een uurtje door hoor. We zijn bij je terug, na de reclame. Maar nu eerst, Killen van Adam.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe, met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2:00 de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.

0: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
4: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
5: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: We zijn er weer. Dit is Get a Grip. Het is 4 minuten over 1. Ik hoop dat je lunch lekker was. En jongens, de jongeren die zitten ook nog steeds in de zaal. Dus daar ga ik even naartoe kijken. Jongeren, nog steeds een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Teun, wat is jouw nieuws in de tweede uur?
1: We spreken met burgemeester Bouwmans over het vuurwerkverbod.
0: Sky.
2: Het is weer tijd voor een nieuwe Waar ben je klaar mee zometeen?
0: En last but not least... Chaneli.
3: Ik ga doen Waar ben je klaar mee.
0: Ah, Sky.
2: Oh.
0: Ja, ik hoor het normaal. Ja. Jij doet normaal de Waar ben je klaar mee. Jij doet iets anders vandaag.
2: Oké.
0: Jij doet die onderste die op het draaiboek staat.
2: De voetbalvoorspelling.
0: Ja, en Chaneli doet dan de Waar ben je klaar mee.
2: Helemaal goed.
0: Kijk, we hebben er weer op een rijtje.
2: Yes!
0: Tenminste, het is een hele verrassing dat meneer Van der Kuiten het überhaupt op een rijtje heeft. Maar goed, dat is een probleem van later. Billy Joel, dames en heren. You're only human. Je hoort hem hier op Regio Aft. Het ritme van de...

0: Samen met de Magician. All My Life hoor je hier op Get a Grip. Goed, ik kijk naar de overkant van de desk, want daar is aangeschoven Teun van de redactie.
1: 8 Achterhoekse gemeenten hebben woensdag laten weten dat ze tijdens de komende jaarwisseling geen vergunning voor het afsteken van vuurwerk verlenen. Volgens burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem is het handhaven in de regio op dit moment niet haalbaar.
2: Ons vermoeden is dat we echt te weinig handhavingscapaciteit hebben bij onze eigen toezichthouders en de politie om dat veilig te doen. Het is voor 1 jaar. Het geldt in grote delen van Nederland, in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ook alle gemeenten. We gaan het wel evalueren direct na oud en nieuw om te kijken of dit iets blijvends is of dat we toch tot aanpassingen komen. Want de wet geeft die mogelijkheid wel, dat je op basis van een vergunning voor stichtingen en dergelijke toch met mogelijkheid komt voor vuurwerk met oud en nieuw.
3: Voor dit jaar waren tot nu toe slechts enkele aanvragen gekomen voor een vergunning in de Achterhoek. In de gemeente Doetinchem was dit nog niet het geval. Volgens de burgemeester missen de bestuurders ook nog voldoende houvast om de wet goed te kunnen uitvoeren.
2: Maar eigenlijk is de wet op dit punt, ja, zou je kunnen zeggen, wat ondoorzichtig. Het moet zich ook nog ontwikkelen. Ik denk dat het goed is dat we, als je dat zou willen, daar ook echt de tijd voor neemt. Belangrijk is nu eerst dit jaar geen vuurwerk. We gaan dat echt evalueren. We gaan kijken wat het effect daarvan is om volgend jaar, denk vroeg in het voorjaar, een besluit te nemen over hoe we verder.
3: Ondanks het verbod op het verkoop van consumentenvuurwerk in Nederland en de maatregel van de Achterhoekse gemeente, verwacht Bouwmans dat het niet stil blijft tijdens de jaarwisseling.
2: Wat we natuurlijk voorzien is dat er gewoon wel veel vuurwerk zal zijn en dat we moeten proberen met handhaving daar adequaat op te reageren. Het is ook goed om nog eens een keer tegen de mensen te zeggen, vuurwerk is echt niet veilig. Dus als je veel vuurwerk in huis hebt, is dat ook een gevaar voor je eigen gezin en voor je woonomgeving. Dus doe dat nou gewoon niet.
3: Veel inwoners van de Achterhoek trekken richting het einde van het jaar de grens over om vuurwerk te halen in de Duitse winkels. Dit is in de ogen van de regionale bestuurders ook een van de kwetsbaarheden om goed te kunnen handhaven.
2: Dicht langs de grens weet je ook dat als het in Duitsland of in België nog wel mag, dat de kans vrij groot is dat de vuurwerk de grens overkomt en hier afgestoken gaat worden. Daar wil ik de ogen ook niet voor sluiten. Dat zou heel naïef zijn, denk ik. Maar het mag niet. Het is voor de politie en alle handhavers ook echt heel duidelijk. Ja, wat niet mag, dat mag niet. Dus iemand met vuurwerk is een overtreding.
4: Ja, dan hebben we hier in Achterhoek natuurlijk nog een andere traditie. Het kabietschieten. Ja, dat is dan iets waar misschien mensen dan eerder naartoe gaan grijpen. Van, nou, dan gaan we wel met z'n allen kabietschieten. Hoe kijkt u daarna en hoe kijken de andere gemeentes daar misschien naar?
2: Ja, ook daar hebben we het natuurlijk nadrukkelijk over gehad. En kabietschieten is cultureel erfgoed in Nederland. Dat hoort ook een beetje bij de traditie. Kabietschieten kan heel veilig. Het is ook wel goed om dat op een goede en veilige manier te doen. Maar dat mag gewoon. En iedere gemeente heeft daar zo zijn eigen regels voor. Het is goed om daar naar te kijken. Maar die mogelijkheid is er.
1: Je hoorde burgemeester Mark Bouwmans in gesprek met verslaggever Tim Rondeel.
0: En je gaat zo dadelijk iets van Henk Wijgaard horen. Dat is een verzoekje van Wesley. Wesley zegt, mooi, ik ben chauffeur en ik wou graag even iets van truckersachtige Henk Wijngaard muziek horen. Nou, prima. Gaan we gewoon gassen met de vlam in de pijp, dames en heren.

The one and only Gibson Brothers. Nou, de woorden worden uit mijn mond genomen. Hoe heet die plaat ook alweer? Kijk, dat is lekker makkelijk als het zelf het werk al een beetje doen met het afkondigen. Zo dadelijk, na de reclame, zijn we weer bij je terug met het laatste half uurtje Get a Grip van vandaag. Maar eerst nog zo'n legendarische artiest op je radio door je speakers. Je hoort je mooi Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Nou, het geluk op de radio is, dan kan je hem gewoon uitzetten. Maar hè, wij draaien gewoon lekkere muziek hier op Regio. Zo dadelijk gaan we ook nog praten waar mensen klaar mee zijn. En...

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Geeft ruimte.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestel.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Regio 8, headlines.
18: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
19: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
20: Vanmiddag hebben we een zonnige periode. Al is er ook wat sluierbewolking en enkel stapelwolkjes. Maar het blijft verder wel droog. Temperatuur loopt op naar 19 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond is het ook rustig en zijn er opklaringen. Nou, dan koelt het wel snel af. En komen nachtliggende minima tussen de 4 en de 6 graden... met hier en daar wat kans op wat lichte vorst aan de grond. En morgen dan hebben we een frisse start van de dag. Maar als de zon er eenmaal bij is, dan wordt het in de middag een graad of 22 tot 23. En in het weekend dan hebben we wolkenvelden, maar ook wel zonnige perioden. En dan wordt het zaterdag 21 tot 22 graden. En zondag kan het zelfs 23 graden worden. En na het weekend zet de zomerse temperaturen zelfs door. En dan wordt het dinsdag en woensdag zelfs 25 tot 26 graden.

is begonnen. En we gaan lekker luisteren naar Taste It. Nee, Taste Like Summer. Ja, het is helemaal geen zomer meer, dus ik moet er even wennen. Maar het is wel een lekker nummertje. Want we draaien wat...

0: Ze is er weer klaar voor. Hier heb je Chanelie.
1: Ja, ik ben er met Waar ben je klaar mee? Het weekend staat alweer bijna voor de deur en mensen zijn weer ergens klaar mee. Sean ging de straat op met de brandende vraag, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Fietsen naar school.
4: Oh jee, ik heb denk ik hier twee zussen of vriendinnen bij me.
3: Nichtjes.
4: Twee nichtjes, oh heel gezellig. Maar fietsen naar school, begin ik even bij jou. Ik kom zo meteen weer bij jou, leuk voor de radio, jij en jij. Maar als ik bij jou begin, wat is er aan de hand met het fietsen naar school?
3: Ja, wij moeten nogal ver fietsen en ja, we hebben geen elektrisch. En ja, het is niet altijd leuk als het regent of heel erg wind is of zo.
4: Ik heb heel snel naar de buurvrouw, want klaar met school. Klaar met school, hoor mij dan. Klaar met het fietsen naar school toe. Het weer kan tegenzitten. Heb je een regenpak?
3: Nee.
4: Ook niet. En kun je het voor elkaar krijgen? Ik zie dat er helemaal bekenden hier omheen staan. Maar kun je ook voor elkaar krijgen dat je soms naar gebracht wordt naar school als het weer echt heel slecht is?
3: Ja, heel soms.
4: Want jullie zijn nichtjes, is dat dan jouw tante of de moeder?
3: Mijn tante.
4: Heb jij altijd de moeder?
3: Ja, is mijn
4: moeder. Oké, dan ga ik even terug naar jou. Word je wel eens gebracht dan?
3: Ja, als het echt heel slecht weer is, dan worden we wel gebracht, ja.
4: Oh, kijk. En heb jij een regenpak?
3: Ja, heb ik wel, maar die doe ik niet aan.
4: Oh. Maar wat is er dan? Je staat natuurlijk uren voor de spiegel, make-up en de haren. Dus als je op school komt, moet je zeker weer helemaal opnieuw beginnen.
3: Ja, nou, ik doe gewoon mijn capuchon op.
4: Oh, dus je maakt niet druk om de haren of de kleren als je moet fietsen?
3: Ja, mijn kleren wel, maar de rest niet.
4: Oké, en jij?
3: Ja, eigenlijk ook alleen de kleren. Dat is vervelend als het nat is de hele dag op school.
4: Ja, dat snap ik. En uitgelopen make-up of zo, ik bedenk me wat als man.
3: Ja, dat is soms ook wel lastig.
4: En bij jou?
5: Ja, maar ik heb gewoon micellairwater mee, dus kan ik.
4: En dat is?
5: Ja, make-up remover.
4: Oké, maar als we toch hiervoor, ik voel aan dat het een hele grote probleem is. Moeders moeten toch af en toe jullie naar school brengen. Wat is hiervoor dan de oplossing?
3: Ja, misschien met de bus of zo, denk ik. Ja.
4: Kijk,
3: ik niet.
4: Moeders kijkt mee. Ja, die knikt wel, ja. Ja, die knikt wel. Moeders weer, hè. Tuurlijk, moeders, ja. En jij?
5: Dichter bij een school hebben.
4: Dichter bij school hebben. Kijk, dat vind ik wel een lastig goeie. Om de hoek?
5: Ja.
4: Want hoe lang moeten jullie fietsen? Woon je ergens in zo'n afgelegen dorpje? En de stad en de school is zeker een hele grote stad ergens?
5: Ja, 12 kilometer moeten we fietsen.
4: 12 kilometer? Dat klinkt als een Tour de France, joh. Ik bedoel, hoe lang duurt erover?
5: Drie kwartier?
4: En dat is de bergetappe?
5: Ja.
4: Veel heuvels?
5: Ja. Nee, grapje.
4: Maar het is wel lastig.
5: Ja.
4: Oké, en jij?
3: Ja, we fietsen samen, dus.
4: Lastig, hè? Even ontspannen, even terug. Ja. Maar we zullen het hier bij de laatste dames. Ik denk dat het is al goed zo.
3: Ja.
4: Ik bedoel, ik kan het aan jullie zien, dat je hebt er moeilijk mee, hè?
3: Ja, het is heel zwaar.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: weet ik wel, want we gaan naar Bart. Daar gaan we naartoe.
1: There we go, we gaan naar de Nations League natuurlijk. Ja, want vanavond wordt het spannend tijdens Nederland-Duitsland in de enige echte Nations League. Boas, Jochem en Teun kijken alvast voor je vooruit.
2: Ja, vanavond speelt het Nederlands elftal thuis tegen Duitsland. De eerste wedstrijd van bondscoach Xavi tegen Jurgen Klopp bij Duitsland. Boas.
3: Ja, goeiedag.
2: Een bijzondere wedstrijd vanavond. Dus Nederland-Duitsland, de eerste wedstrijd voor beide trainers.
3: Zeker.
2: Ja, wat kunnen we verwachten?
3: Ja, ik denk vanuit Nederlands oogpunt toch een lastige wedstrijd. Ik denk dat Duitsland iets verder is. Je hebt ook 44 spelers opgeroepen, dus die hebben wat meer keus. Ik verwacht een lastige pot dus voor ons.
2: Ja, vanochtend werd al bekend dat CGL niet gaat spelen vanavond.
3: Klopt, inderdaad.
2: Vind ik jammer.
3: Ik ook, maar we hebben nog 3 wedstrijden. Dus ik denk dat hij nog wel wat minuten gaat krijgen.
2: Ja, wat verwacht jij vanavond?
3: Als ik moet voorspellen, zeg ik 1-3 voor Duitsland helaas.
2: En Teun?
4: Ik denk dat we gewoon, gaan winnen. Ik denk omdat we thuis spelen dat we gewoon overduidelijk gaan winnen. Makkelijk.
2: Jij denkt 3-0 of zo?
4: Zoiets.
2: Ja. Nou ja, weet je, ik verwacht wel een moeilijke wedstrijd. Dus ik ga richting Boas. Maar ik denk dan toch 3-2 voor Nederland.
3: Kijk aan.
4: Hier.
3: Geen gelijkspelletje dus.
2: Geen gelijkspelletje. Ja, of Kees Kwakman moet weer gelijk krijgen met 3-3. Maar,
3: dat zou ook kunnen, ja.
2: Ik denk een 3-2. We gaan het zien vanavond dus. Nederland, Duitsland.

0: Dan is het nu toch echt tijd om af te gaan sluiten. Hoe vonden we het?
1: Helemaal prima.
2: En ja, ik vond het ook helemaal prima. Wederom heeft Sky weer het laatste half uurtje gedaan. En wederom ging dat hartstikke goed.
1: Absoluut. Ging helemaal goed.
2: Ik ga het niet iedere keer zeggen, moet je niet aan wennen. Als het altijd goed gaat, ga ik niet altijd zeggen dat het goed gaat. Want dan wordt het een beetje eentonig.
1: Dan zou ik het wel zeggen hoor, Sky.
2: Goed jongens, zijn jullie er morgen weer?
1: Absoluut. Ja, zeker.
3: Absoluut.
2: Zullen we morgen nog gewoon weer lekker met z'n drieën doen?
3: Zeker.
2: Zeker, dan...
3: Dan gaan we nu afsluiten.
1: Tot morgen.
2: Ja, goed idee.
3: Met het laatste nummertje van vandaag.
2: Klap hem erin, zou ik zeggen. You know what?

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: En ook extra goedkoop. Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte. Zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
1: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
2: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
3: Een andere auto of onderhoud nodig?
1: Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
5: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnold-schweiz.de.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgen.

0: echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ongeveer de helft van de volwassenen in Montferland sport wekelijks. Dat blijkt uit cijfers van VIT-index. In 2024 sportte 52% van de volwassenen in Montferland wekelijks. En dat zijn zo'n 16.000 mensen. In 2016 was dat 54%. Gemeenten die vergelijkbaar zijn met Montferland scoren daarbij iets hoger. De binnenvaartsector ziet ook in onze regio het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Schepen mogen vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen in de richting van Arnhem varen vanwege de lage waterstand. Er waren al geruchten, maar het is nu officieel. Mark Diemers keert terug bij de Graafschap. De 32-jarige middenvelder speelde ook al tussen 2016 en 2018 bij de Superboeren. Hij is transfervrij en tekent voor 2 seizoenen. Diemers promoveerde in 2018 met de Superboeren via de nacompetitie naar de Eredivisie. Hij speelde in totaal 96 officiële wedstrijden voor de Graafschap. Nederland moet het voorbeeld van Duitsland volgen en tanken tijdelijk goedkoper maken. Dat melden de brandstofbrancheorganisaties. Vooral tankstationhouders in de grensstreek zouden volgens hen de dupe worden als zo'n accijnsverlaging er niet gaat komen. De Duitse overheid heeft inmiddels een accijnskorting aangekondigd die een liter brandstof zo'n 17 cent goedkoper maakt. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
14: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl. In de Achterhoek regelen we het samen.
15: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
16: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
17: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
18: Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
19: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
20: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
19: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
21: Den Hartog. Ja, een hele goede middag. Druk programma vandaag. We hebben kaarten voor de Graafschap, kaarten voor Stone Sessions en een interview zometeen.

Kim Band en Jeopardy. Ja, de sfeer zit er weer goed in vandaag. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. En zoals gezegd, druk programma. We gaan meteen beginnen met de kaarten die weggegeven worden vandaag. Ja, het zijn er nogal een boel. Wat dacht je van Stones Sessions? Dat is aankomend weekend. Gaat er een band allerlei muziek spelen van Rolling Stones. Hartstikke gaaf natuurlijk. Echt heel erg gaaf. En dan kun je bij zijn. En dan moet je dus eventjes goed het nummer onthouden van Regio 8. Dat is 06-4747-0022. Zo simpel kan het zijn. En wat stuur je dan? Stones. Ja, of steentjes. Of Rolling Stones. Maak er wel wat leuks van. En dan ga ik meteen nog een tweede oproep doen. Ja, want het moet allemaal vandaag de deur uit. Nummer 2. Dat zijn de Graafschapkaarten. Graafschap die speelt dit weekend tegen FC Den Bosch. Ze staan er nogal belabberd voor, maar ze kunnen alle steun gebruiken. Dus wil jij toch nog even proberen om ons team aan te juichen en dat ze dan toch nog even kunnen winnen? Om even een berichtje sturen. Ook weer naar datzelfde nummer 06-4747-0022. Ja, en dan stuur je een Graafschap. Zo simpel is het. Ja, dus wil je naar Stones? Dan stuur je Stones. Wil je naar Graafschap? Dan stuur je Graafschap.

Fanzooi en Riptide. Ja, ik heb wat geniaals ontdekt. Nou ja, eigenlijk bestaat het al, maar heb je gehoord van een bietencampagne? Ja, het is totaal niet in deze regio, maar ik vind het wel fantastisch. Het is namelijk september, hè, de maand waarop veel boeren ook hun gewassen gaan oogsten. En dat betekent dus ook dat bieten weer van het land worden gehaald. En die kunnen nog wel eens een flinke geur met zich meebrengen. Hè. De een die vindt het lekker, de ander vindt het echt smerig en zuur. En blijkbaar, voor als jij je wil voorbereiden op de geur, bestaat er een bietenradar. Ja, dat is een AI-model en die zorgt ervoor dat hij kan laten zien waar de bietengeur ongeveer zich kan verspreiden. Ik zie ook hier een kaart van de provincie Groningen, waar dat helemaal naar beneden aan het uitwaaien is, die geur. Nou, echt fantastisch. Hè? Ik weet niet of wij in de Achterhoek nou ook echt zo'n specifieke geur hebben, waarvan je denkt van, nou, daar wil ik graag toch wel van tevoren even op de hoogte van worden gebracht. Nou, misschien is dan zo'n bietenradar ook wat voor ons, maar dan wat anders. Wat dacht je van koeienmest in moet drogen? Ah, dat is ook wel lekker.

0: Alex Warren en Emerald Eyes. Ja.
1: Het thema trio.
0: Ja, en alle mensen die ooit zijn vertrokken bij de Graafschap, is het toch ook wel weer fijn als je meekrijgt dat er weer eentje terugkomt. Ja, Mark Diemers, die keert terug bij de Graafschap. De Doetinchemmers hebben de 32-jarige middenvelder per direct toegevoegd aan de selectie. En de transfervrije Fries tekent een contract tot medio 2028 in Doetinchem. Nou, dat is hartstikke fijn. Hè? We kunnen al de hulp gebruiken, zeker aangezien het niet zo lekker loopt. Dus we gaan vieren dat hij terug is. En dat doen we met artiesten die ook weer teruggaan naar iets. Lekker van start met Benjamin Ingrosso en Back to You.
1: Het thema trio.

0: MPV? Van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak? Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met Vin.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OS B3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Nederland moet het voorbeeld van Duitsland volgen en tanken tijdelijk goedkoper maken. Dat melden de brandstofbrancheorganisaties. Vooral tankstationhouders in de grensstreek zouden volgens hen de dupe worden als zo'n accijnsverlaging er niet gaat komen. De Duitse overheid heeft inmiddels een accijnskorting aangekondigd die een liter brandstof zo'n 17 cent goedkoper maakt. Ongeveer de helft van de volwassenen in Montferland sport wekelijks. Dat blijkt uit cijfers van VIT-index. In 2024 sportte 52% van de volwassenen in Montferland wekelijks. En dat zijn zo'n 16.000 mensen. In 2016 was dat 54%. Gemeenten die vergelijkbaar zijn met Montferland scoren daarbij iets hoger. Er waren al geruchten, maar het is nu officieel. Mark Diemers keert terug bij de Graafschap. De 32-jarige middenvelder speelde ook al tussen 2016 en 2018 bij de Superboeren. Hij is transfervrij en tekent voor 2 seizoenen. Diemers promoveerde in 2018 met de Superboeren via de nacompetitie naar de Eredivisie. Hij speelde in totaal 96 officiële wedstrijden voor de Graafschap. De binnenvaartsector ziet ook in onze regio het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Schepen mogen vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen in de richting van Arnhem varen vanwege de lage waterstand. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. Er is maar één file nog te noemen. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer.
12: Veerle Den Hartog. Regio 8.

0: can be. Kitty en Stunstall met Black Horse en The Cherry Tree. Ja, gezellig, want er zijn een aantal gasten hier gezellig bij mij aangeschoven in de studio. Zet je microfoon even lekker goed tegen je mond aan. Dat doet het wat goed. Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, wie hoor je nou allemaal op de radio? Dat zijn Monique Vossenbelt, coördinator vrijwilligerswerk Montferland. En Mia. Mia die werkt als vrijwilliger in gemeente Montferland. En daar gaan we het ook zo meteen nog even over hebben. Maar om te beginnen, Monique, we zijn hier met een reden natuurlijk. Ik denk dat jij daar wel wat meer over kan vertellen.
1: Ja, dankjewel dat we hier kunnen zijn. Ik werk bij Welkom. Ik coördineer vrijwilligerswerk Montferland. En ik probeer op allerlei manieren alle vrijwillige energie in de gemeente te benutten. En het is vandaag internationaal jaar van de vrijwilliger. Of in ieder geval, dat is het hele jaar natuurlijk. Maar ja, vandaag is er een wervingsdag van Vrijwilligerswerk NL. En we willen heel graag vrijwilligersverhalen delen. Ja, en ja. Mia is dus meegekomen vanmiddag.
0: Ja, en hoe werf je dan zoiets? We zitten natuurlijk op de radio nu te babbelen. Maar ja, wat doe je nog meer daarvoor zo'n dag?
1: Ja, nou, op de radio is natuurlijk leuk. We hebben een vrijwilligersvacaturebank. Ja. En daar delen we eigenlijk alle vrijwilligersvacatures die in onze gemeente zo bekend zijn. En die delen we ook weer via het Montferlandse Journaal, via onze oproepjes op de socials. Ja. Dus op die manier proberen we op alle en vrijwilligersverhalen delen we ook in het Montferlandse Journaal.
0: Ja, want je hebt een vrijwilliger met je meegenomen, Mia. Hallo Mia.
2: Ja, hallo.
0: Hi, hallo. Hey, jij bent vrijwilliger, maar hoe is dat allemaal begonnen? Hè? Want je deed eerst iets heel anders dan dat je nu voor vrijwilligerswerk doet.
2: Ja, ja, ik werkte bij ProRail en ik deed daar vrijwel allemaal technische dingen. En op een gegeven moment wilde ik stoppen met werken. Ik wilde vervroegd met pensioen. En ik keek in de Montferlandse Journaal inderdaad. En daar zag ik iets dat leek mij op mijn lijf geschreven. Dus ik heb gelijk gebeld en geschreven. En ik dacht, nou, hopelijk mag ik op gesprek. En ja, ik kon al heel snel beginnen.
0: En wat is de reden voor jou dat je vrijwilligerswerk wilde doen?
2: Ja, ik woon hier nog niet zo heel erg lang. Ik wilde eigenlijk een beetje kennis krijgen hier in de buurt. De mensen leren kennen en iets terug doen. Ik vind het een leuk dorp, gewoon Didam. Ja. En dat is gewoon hartstikke fijn als je daar ook wat meer mensen leert kennen.
0: Ja, en is dat ook gelukt tot zover? Want hoe lang doe je nou al dat vrijwilligerswerk?
2: Ja, dik 2 jaar. Want ik kon eigenlijk al beginnen voordat ik stopte met werken. En, het is echt heel erg leuk om te doen ook. Ja. Dus ja, ik ben echt wel meer mensen gaan leren kennen. Maar ook groepen die ik normaal anders niet tegen zou zijn gekomen. Ouderen, jongeren, nieuwkomers. Het is echt heel divers.
0: Ja, dus je leert door vrijwilligerswerk leer je dus ook echt iedereen kennen. Maar je leert ook, denk ik, allerlei taken, of niet? Want je bent nu gastvrouw voor sommige, hoe noem je dat, organisaties.
2: Daar komt het wel een beetje op neer als gastvrouw. Bij Welkom ben ik eigenlijk de receptioniste, zeg maar. Ik pak de telefoon aan en ik verwelkom de mensen achter een balie. En ik verbind door en ik stuur mailtjes naar mensen die kunnen helpen als er iemand noodhulp nodig heeft. Dat probeer ik dan allemaal netjes te regelen. Maar ik ben ook gastvrouw bij het filmhuis in Zeerenberg bijvoorbeeld. Ja. Dus ook van via Welkom.
0: Oh ja, want je had ook verteld dat je dan net even wat vroeger met pensioen ging. Ja. Ik wilde wat zeggen, maar ik ben het alweer helemaal kwijt.
2: Nou, ik dacht toen ik met pensioen ging, want ik kan het wel even invullen voor je. Ja. Toen dacht ik, oh jeetje, ik ben daar nog niet zo aan toe om zonder die koffiepraatjes met je collega's te kunnen en zo. Ja. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik dan op die manier ook andere collega's tegenkomen. En dat is ook zo, hè? Want je leert dan ook mensen kennen die daar werken, waar jij voor werkt eigenlijk, als vrijwilliger. Ja. En als vrijwilliger ben je toch iets vrijer. Je bent niet echt een werknemer. Dus ik voel me heel erg vrij om dingen te doen zoals ik dat wil. En ik krijg die ruimte ook. Dus voor mij is het echt helemaal top.
0: Ja, lijkt me ook wel heerlijk dat je niet alleen maar thuis hoeft te zitten, maar dat je ook wat te doen hebt op een dag. Of niet?
2: Ja, ja, daar heb ik wel behoefte aan. Ja, ik moet er wel af en toe uit. En het is wel heel duur als je alleen maar gaat shoppen. Dus ik vind het heel fijn om dit te doen.
0: Dus eigenlijk vrijwilligerswerk om te voorkomen dat je gaat shoppen is toch wel een belangrijke kenmerk van het vrijwilligersleven.
2: Nee, dat is een grapje. Nee hoor, je doet echt hele leuke dingen. Heel divers. En je kan, wat ik ook belangrijk vind is, ik heb natuurlijk heel veel geleerd in mijn werkzame leven. En die talenten die kan ik gewoon gebruiken. Die kan ik je inzetten. Ja. En nou, dat is echt best wel verrassend soms voor de mensen om me heen. Maar je leert gewoon heel veel dingen ook aan anderen weer. Op die manier.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon een soort wisselwerking wat je
2: ja.
0: hebt.
2: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, Monique, nog even terug naar jou. Want je bent vrijwilligerswerver. Heb je zelf ook al heel veel vrijwilligerstaken gedaan?
1: Ik heb in mijn leven heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben ermee opgegroeid, denk ik. Het zit een beetje in je DNA als je het van jongs af aan meekrijgt. Dat ja. hoor ik ook heel vaak van mensen die het altijd al gedaan hebben. Die kennen eigenlijk niet anders. Het meest recent was bij de Luisterlijn. Echt een super mooie organisatie die landelijk werkt. Maar vroeger ook bij het... Ik kom uit een dorp in Twente. Waar is het gewoon heel normaal dat iedereen helpt overal mee.
0: Ja.
1: En wat even misschien goed is te zeggen. Vrijwilligerswerk Montferland. Hè, ik heb nu Mia meegenomen. Is heel actief voor Welkom. Maar wij werven voor alle verenigingen, clubs.
0: Echt van alles.
1: In maatschappelijke organisaties in ja. de gemeente Montferland. Dus ook voor de Liemerij. Voor de sportclub. Voor een theater. Voor, dus iedereen kan daarvoor bij ons terecht.
0: Ja, dus het gaat echt, zeker ook eventjes voor de mensen die misschien nog twijfelen om vrijwilligerswerk te doen, is dat inderdaad wel een mooi opstapje. Je hoeft het eigenlijk niet zo groot te maken. Het is ook best wel laagdrempelig.
2: Ja.
0: Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Hoe kunnen ze vrijwilliger worden? Of hoe kunnen ze jullie bereiken?
1: Gemeente Ik denk dat de makkelijkste weg is nu. Voordat we allerlei mailadressen noemen. Je zou even kijken in Montflationaal. Daar hebben we eigenlijk wekelijks, bijna elke week, oproepje staan, staat ook altijd een link naar waar je terecht kunt. Stel dat je daar niet helemaal uitkomt, neem contact op met Welkom, dan weten ze ook altijd de weg te vinden.
0: Oh ja, maakt het trouwens nog uit wat voor leeftijd je moet hebben, of elke leeftijd is welkom?
1: Nou, liefst ook heel veel jongeren. Want okay. kijk, heel veel mensen zijn natuurlijk actief.
0: Ja.
1: En het hoeft niet altijd als vrijwilliger met een vrijwilligerscontract. Mensen zetten zich op een andere manier vaak ook in, hè, met tijdelijke dingen of een paar uur per week. Dus ook jonge mensen, daar is heel veel leuks voor te doen.
0: Ja, dus trek je puber even af van de computer en sleur hem mee naar Welkom, want er is genoeg te doen.
1: Er is heel veel te doen en het is heel belangrijk dat de jongere iets vindt wat hij zelf heel leuk vindt om te doen.
0: Ja, er is van alles, hè, van alles. Dus ja. Voor meer informatie kijk je op Welkom. En ik wil jullie hartstikke bedanken voor het aansluiten hier in de studio. Mia en Monique van Welkom, gemeente Montferland.

Craig David en In Your Hands. Ja, ik vind het wel tijd om zometeen eens even wat kaarten te deponeren. Nou, om gewoon weg te geven. Ja, het wordt ook wel eens tijd hoor. Die graafschapkaarten moeten echt gewoon de deur uit. Dus jouw allerlaatste kans. Stuur een berichtje naar 06-4747-0022. Voor de kaarten voor de graafschap.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
7: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
14: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
15: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkers en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
16: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
17: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
18: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
20: Den Hartog.
21: Kleine blik naar buiten. Het zonnetje schijnt heerlijk. Zonnebrilletje op, lekker onderweg naar huis of ergens anders heen. Het Source en Candy State.

Yes, you got the love. En blijkbaar is er dus ook nog genoeg liefde voor de Graafschap. Ja, ook al doen ze het echt belabberd slecht. Maakt niet uit, maakt niet uit. De liefde blijft nog steeds voor ons clubje natuurlijk, hè. We moeten gewoon een klein beetje vertrouwen blijven hebben. En dat merk je dus ook in de regio Achterhoek, dat er nog steeds vertrouwen is in het team van de Graafschap. Want aankomende zondag dan spelen ze dus weer tegen FC Den Bosch. En wij geven dus hier kaart weg bij regio 8. En ik heb dus al een aantal keer aangekondigd. Nu wordt het eindelijk tijd om hem weg te geven. En ik heb even iemand uitgekozen waarvan ik dacht, nou, dat is wel leuk. Namelijk Robert. Robert die stuurt, hoi, zou graag zondag naar de Graafschap willen. Blauw hartje, wit hartje en een taart. Groetjes, Robert. Nou, dat... dan verdien je het zeker om te gaan. Hé, hey, en wat ik ook heb begrepen, is dat Robert vandaag jarig is. Dus het is en dubbel feest voor Robert dat hij de extra kaarten krijgt. En nog een kleine verrassing. Ja, dat hoort erbij, hè? Dat zag hij niet aankomen.

0: with Grace.
1: Ja, we hebben nog een paar kaarten te gaan. En dat is voor Stones Sessions. Ja, dat is voor zaterdag 26 september. Het is heel gaaf. Het is aankomende zaterdag van 8:30 s'avonds tot 11:00 s'avonds. Openluchttheater Engbergen. Bij Voorst is dat, bij Gendringen daar al in de buurt. En Stone Sessions brengt je de muziek van de Rolling Stones met een imponerende show en personality die je lanceert terug naar de 1970s. Ja, want de band laat zich inspireren door albums als Let It Bleed, Sticky Fingers en Exile on Main Street, waarbij aan het decennium van seks, drugs en rock'n'roll op gepaste wijze eer wordt gedaan. En in 2019 toerde de Stone Sessions wereldwijd rond met de typische Fender Telecaster gitaarriffs van Keith Richards en de licht hitsige teksten van Mick Jagger. En de band heeft ook een flinke lijst concerten achter haar naam staan, met tournees door China, de Caribbean en zelfs België. Ja, dat is toch wel gaaf, hè? Dan heb je zo'n enorm repertoire. En waar ga je dan heen? Naar de Achterhoek, naar Engbergen. En jij mag erbij zijn. Nogmaals, wil je er heel graag heen, stuur even een berichtje naar 06 4747 0022... met het woord Rolling Stones.

0: over te zijn. Want, nou oké, we hebben het over de Graafschap. Graafschap gaat niet heel erg lekker, maar we hebben daar tegenover wel weer iets voor teruggekregen. Namelijk Mark Diemers. Ja, die keert terug bij de Graafschap. De Doetinchemmers hebben de 32-jarige middenvelder per direct toegevoegd aan de selectie. De transfervrije Fries tekent een contract tot medio 2028 in Doetinchem. Ja, dat is toch wel lekker, hè? Technisch manager Barry Powell heeft ook al van zich laten horen. Die zei al dat ze al langere tijd met elkaar in contact waren. En toen de overstap alsnog haalbaar bleek, hebben ze snel met elkaar gehandeld. Ja, eventjes huppetee, huppetee, huppetee en klaar. Ja, en Diemers die is al bekend natuurlijk bij de Graafschap, speelde al 96 wedstrijden voor ons. En daarin was hij 17 keer trefzeker en 18 keer aangever. Nou, dat zegt alweer genoeg, hè? Dat zegt al wel hoe hard we Mark Diemers wel niet nodig hebben bij de Graafschap. Vraag is of we hem nu ook meteen al in actie gaan zien. Ik weet het niet voor aankomende zondag. Maar goed, we gaan het zien, hè, met FC Den Bosch. We gaan vieren dat hij terug is en dat doen we met muziek terug naar die tijd. Lost Frequencies, Ellie DeRay en X-Ambassadors, Back to You.
1: Het thema trio.

0: Lievewet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ondersteuning gewenst bij Stem.

0: Stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Er waren al geruchten, maar het is nu officieel. Mark Diemers keert terug bij de Graafschap. De 32-jarige middenvelder speelde ook al tussen 2016 en 2018 bij de Superboeren. Hij is transfervrij en tekent voor 2 seizoenen. Diemers promoveerde in 2018 met de Superboeren via de nacompetitie naar de Eredivisie. Hij speelde in totaal 96 officiële wedstrijden voor de Graafschap. Nederland moet het voorbeeld van Duitsland volgen en tanken tijdelijk goedkoper maken. Dat melden de brandstofbrancheorganisaties. Vooral tankstationhouders in de grensstreek zouden volgens hen de dupe worden als zo'n accijnsverlaging er niet gaat komen. De Duitse overheid heeft inmiddels een accijnskorting aangekondigd die een liter brandstof zo'n 17 cent goedkoper maakt. Ongeveer de helft van de volwassenen in Montferland sport wekelijks. Dat blijkt uit cijfers van Vitindex. In 2024 sportte 52% van de volwassenen in Montferland wekelijks. En dat zijn zo'n 16.000 mensen. In 2016 was dat 54%. Gemeenten die vergelijkbaar zijn met Montferland scoren daarbij iets hoger. De binnenvaartsector ziet ook in onze regio het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Schepen mogen vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen in de richting van Arnhem varen vanwege de lage waterstand. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Ja, Marcel, dankjewel. We gaan door met de verkeersinformatie. Namelijk wat bijzonders aan de hand, waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Er staat een vertraging van 1 uur, een 8 kilometer lang. Dat heeft te maken met een ongeluk die is gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar houdt zeker met nog een flinke vertraging en heel veel stilstaand verkeer daar ook. Dan ook op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Knopend Ouddijk en Duiven vertraging van 4 minuten 5 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopend Waterberg en Knopend Grijshoort vertraging van 8 minuten 6 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek tussen Elst en Westervoort vertraging van 8 minuten 7 kilometer.
7: Heerlen Den Hartog. Regio 8.

over iemand die heel veel door Nederland heeft gereden en vooral heel veel op wegen heeft gereden waar veel flitsers staan. Is het toch opmerkelijk hoe paniekerig de Achterhoek wordt zodra er een flexflitser in de buurt staat. Niet normaal. Nee, die flexflitser aan de Gaanderense weg in Doetinchem, die is inmiddels ook alweer een beetje klaar ermee. Heeft inmiddels ook al aangegeven hoeveel overtredingen er in totaal zijn gemaakt. Daar kom ik zo meteen even op terug. Want het begon allemaal met de Rijksweg in Gaanderen. Zo'n weggetje waar je 30 rijdt, maar waar je eigenlijk wel 50 zou kunnen rijden, maar het mag niet. Nee, je mag daar 30 rijden. Heel veel mensen die hebben die flexflitser dus niet op tijd gezien. Zijn er meerdere keren met hogere snelheid dan toegestaan langsgereden. Ja, dan kan je wel voorstellen dat er gigantisch veel boetes zijn uitgedeeld. Zo'n 14.000 boetes. Dat is echt... Goeiedag zeg, dat is echt heel erg veel. Ja, en dan ook nog waarschuwingen langs de weg. En noem maar op, borden helemaal gecraffied op de graffiti op de weg en zo. Allemaal paniek vanwege die flitsers. Ja, het is eigenlijk gewoon allemaal hartstikke overbodig. Je ziet gewoon die flitser, je houdt je aan de snelheid. Er is geen probleem. Maar goed, dat is nog niet helemaal doorgedrongen tot een aantal mensen. Laten we dus even gaan kijken zometeen hoe dat nou verder in de Achterhoek en zeker met name in Doetinchem is verlopen de afgelopen

Level 42 en Forever Now. Ja, het is me ook wat. Die flexflitser in Doetinchem, Gaanderen. Ja, het is me wat. Hè? Zeker om te beginnen aan de Rijksweg in Gaanderen, waar ruim 14.000 boetes werden uitgedeeld vanwege die flexflitser die dan daar net op een lekker onhandig puntje staat. Hè, op zo'n weg waar je 30 wil rijden. Tenminste, harder dan 30 wil rijden, maar je mag maar 30. En ja, als je dan die flexflitser niet door hebt, dan kan het nog wel eens heel prijzig worden als je er meerdere keren per dag langs rijdt. Maar de flexflitser is verhuisd. Die is inmiddels verhuisd naar de Gaanderenseweg in Doetinchem. Daar geldt dus een maximumsnelheid van 80 km per uur. En er werden in 8 weken 649 overtredingen vastgelegd. Dat is nog eens even een gigantisch verschil ook qua locatie. Hè? Dan ga je van 14.000 boetes naar 649. Ja, kijk. Dat is ook wel heel interessant. Ja, later dit jaar wordt bekend hoeveel boetes de derde en huidige locatie aan de Liemersweg heeft opgeleverd. De flexflitser staat bij de Zaza Topsporthal. En die staat er nog ongeveer tot mid-oktober. En het doel van die flexflitser is volgens de gemeente Doetinchem en het Openbaar Ministerie om automobilisten structureel hun rijgedrag te laten aanpassen. Lagere snelheden moeten uiteindelijk zorgen voor een betere verkeersveiligheid. En daar ben ik het helemaal mee eens. Alhoewel het niet echt heel erg lekker is dat je, ja, zeker op zo'n 30 weg, kom op zeg. Hè, ik weet dat er heel veel frustratie onder bestaat onder een heleboel mensen. Laten we maar gaan kijken wat de Liemerseweg allemaal oplevert aan verkeersboetes. En in de tussentijd, hou je gewoon aan de snelweg, dan heb je niks om zorgen over te maken.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.

0: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Heerle den Hartog.
8: Heb je nog iets nodig? Heb je nog iemand nodig voor iets? Dan kan je altijd Wham vragen. Want ik kom met een heel duidelijk antwoord. En I'm your man.

Wham and I'm Your Man. Ja, het is 5 uur geweest. Dat betekent dat een heleboel mensen nu lekker de boel mogen afsluiten en lekker richting huis mogen gaan rijden, fietsen, lopen of wat je dan ook van plan bent om te gaan doen. Zet lekker even de radio een stukje harder. Komt namelijk hele lekkere muziek aan. En ook nog de allerlaatste waarschuwing, laatste oproep om een berichtje achter te laten voor Stones Sessions. Ja, ja, de Rolling Stones, allemaal lekkere muziek. Er is een band die gaat deze allemaal spelen. En je waant je echt gewoon in de wereld van Rolling Stones. Seks, drugs, rock and roll. De 1970s, dat is toch wel waar het een beetje om draait daar ook. Hoe maak je kans? Stuur even een berichtje genaamd Rolling Stones naar 06-4747-0022. Het is gewoon een telefoonnummer. Bellen is niet heel erg verstandig. Je kan beter gewoon even een berichtje sturen via WhatsApp. Nogmaals naar 06-4747-0022. Let's go.

0: Just Jack and Stars in the Rise.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio. We zijn er weer aangekomen bij de allerlaatste track van vandaag. Maar eerst nog even een reminder wat ook alweer het thema van vandaag is. Namelijk Mark Diemers, die keert weer terug bij de Graafschap. Yes, dat hadden we dan maar even nodig. Gewoon iemand die ervaring heeft bij de Graafschap. Die ook heel veel voetbalervaring heeft. He, wat dacht je bijvoorbeeld van wat hij allemaal heeft bereikt? He, al 96 wedstrijden heeft hij dus al gespeeld voor de Graafschap. Daarin was hij 17 keer trefzeker en 18 keer aangever. Ja, in 2018 promoveerde de Vries met de Doetinchemers naar de Eredivisie. Dus laten we kijken of hij dat weer, he, of hij dat weer voor elkaar krijgt. Of hij dat nog even dat de missende schakel is om nog even door te zetten. En dat we dan wel weer in een stijgende lijn omhoog gaan. Want dat hebben we zo hard nodig. We gaan vieren dat Mark Diemers terug is. En dat doen we met muziek die erom draait. Dat je weer terug bent. En dat is Alan Clark. En met Back in My World.
1: Het thema trio.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum.

0: Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ongeveer de helft van de volwassenen in Montferland sport wekelijks. Dat blijkt uit cijfers van Vit Index. In 2024 sportte 52% van de volwassenen in Montferland wekelijks. En dat zijn zo'n 16.000 mensen. In 2016 was dat 54%. Gemeenten die vergelijkbaar zijn met Montferland scoren daarbij iets hoger. Er waren al geruchten, maar het is nu officieel. Mark Diemers keert terug bij de Graafschap. De 32-jarige middenvelder speelde ook al tussen 2016 en 2018 bij de Superboeren. Hij is transfervrij en tekent voor 2 seizoenen. Diemers promoveerde in 2018 met de Superboeren via de nacompetitie naar de Eredivisie. Hij speelde in totaal 96 officiële wedstrijden voor de Graafschap. De binnenvaartsector ziet ook in onze regio het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Schepen mogen vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen in de richting van Arnhem varen vanwege de lage waterstand. Nederland moet het voorbeeld van Duitsland volgen en tanken tijdelijk goedkoper maken. Dat melden de brandstofbrancheorganisaties. Vooral tankstationhouders in de grensstreek zouden volgens hen de dupe worden als zo'n accijnsverlaging er niet gaat komen. De Duitse overheid heeft inmiddels een accijnskorting aangekondigd die een liter brandstof zo'n 17 cent goedkoper maakt. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Buiten is het
4: 18 graden.
3: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
4: Hij zit er alweer helemaal klaar voor, onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, vandaag was eigenlijk ook wel lekker weer, of niet?
5: Ja, prima.
4: Want, ja, niks te klagen.
5: Nee. De wind die was wel noordwestelijk, maar het was allemaal vrij rustig weer. En ja, als je naar boven keek, zag je vooral sluierbewolking. Ook wel wat stapelwolken. Maar ja, de zon die kwam er vanmorgen even moeilijk uit. Maar vanmiddag was het toch prima weer, volop zon en droog. Hè, en dat is mooi meegenomen. En als je bekijkt dat 17 graden normaal is voor deze tijd van het jaar, dan leven we in ieder geval boven onze stand. Maar ja, daar heeft niemand problemen meer, denk ik. En ja, de komende dagen wordt het ook alleen maar beter. Het is wel zo dat het met die noordelijke stroming, daar hebben we vanavond en komende nacht ook nog mee te maken. Dan kan het wel snel afkoelen vanavond. En komende nacht dan is het dan ook vrij helder. En dan liggen de minima tussen de 4 en de 6 graden. Dat is wel weer aardig laag. En dan, voor de mensen die een thermometer aan de grond hebben liggen, die kan wel in de buurt van het vriespunt komen. Dus dat kan er vannacht nog wel gebeuren. En daarom begint de vrijdag ook wel fris. Maar als de zon er iemand bij is, dan loopt de temperatuur geleidelijk aan op. En dan wordt het ook weer een dag met flink wat zon. Weinig bewolking, blijft droog. En morgen is de wind zuidelijk. En dan merken we ook aan de temperatuur, dan wordt het 22 tot misschien wel 23 graden. Nou, in het weekend dan wordt het nog wat zachter, want zaterdag zal dat nog niet helemaal kunnen gebeuren. Maar zondag dan gaan we toch denk ik ook wel door de 23 graden heen. En daarbij wolkenvelden, ook wel zon. Bewolking is soms wel de overhand, maar dat zal qua temperatuur met die matige zuidenwind weinig verschil maken. En na het weekend, ja, dan gaan we nog een paar dagen mooi nazomerweer krijgen met temperaturen die zelfs oplopen naar 25 tot 26 graden op dinsdag, woensdag. En misschien zelfs nog wel ietsjes meer op de woensdag. Maar het kan het allemaal niet hebben, want de wind die gaat ook wat doordraaien naar zuidwestelijke richting. Er komt ook wat koudere lucht binnen. En dat zorgt toch wel voor dat het allemaal wat anders gaat worden. Er kan al een enkele regen- en onweersbui vallen midden volgende week. En dan wordt het allemaal ietsjes minder zacht. Maar tot die tijd is het alleen maar hosanna.
4: Hosanna. Oké, dat vind ik wel heel mooi om mee af te sluiten, Gerrit. We houden het in de gaten. En lekker, hè, dat weertje zo.
5: Ja, prima. En vooral, er zijn ook nog wel wat kermissen en feesten in de buurt. Dus die mensen die hebben in ieder geval goed weer erbij.
4: Kijk, precies. Dat is mooi om te horen, Gerrit. En maandag dan spreken we elkaar meer. Morgen dan spreken we elkaar juist niet. En dan zie ik het natuurlijk ook niet.
5: Nee, we hebben de foto nog, dus tot maandag.
4: Tot maandag, Gerrit. Goed gewoon. Ja, dan gaan we snel door met de verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. Een vertraging van 19 minuten 7 kilometer. Best wel flink dus. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 11 minuten 7 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaaf. Vertraging van 22 minuten 6 kilometer. Op de A348 Arnhem richting Doesburg tussen de Steeg en Afrit Doesburg. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer. De N317 ook een file gemeld. Doetinchem richting Dinxperlo. Tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Etten. Vertraging, kleine vertraging van 3 minuutjes van 2 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325. Knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer.
1: Heerle Den Hartog, regio 8.

Daryl Hall en John Oates met Adult Education. Ja, herken je het wel eens dat je dan op internet gewoon een beetje aan het rondneuzen bent en vervolgens op een of andere website belandt dat je denkt van, hoe ben ik hier terechtgekomen? Ben ik de enige? He, of dat je dan bijvoorbeeld op gewoon een zoekmachine, hè, gewoon op het internet. Je zoekt gewoon, weet ik veel wat, een nieuwsbericht van de afgelopen tijd. Vervolgens ben je op allemaal linkjes aan het doorklikken. En ik kom momenteel bijvoorbeeld op ChatGPT terecht. Met de vraag van, bedenk even wat leuke weekendplannen. Doe eens even wat leuks. En toen kwam hij met iets en ik dacht van, nou die moet ik even delen. Die is leuk. Ja, wat je bijvoorbeeld kan doen als je dol bent op een biertje of een wijntje. Of gewoon een glas limonade. Hè? Je hoeft geen alcohol te drinken. Laten we dat even vooropstellen. Maar dan is de terrasroute heel erg leuk. Ja, per dorp doe je dan één biertje. Ja, wetenschappelijk onderzoek doen naar het beste terras van heel de Achterhoek. Ja, dat klinkt nog steeds als een hele leuke optie. Onthaast is ook wel lekker. Hè? 3 dagen niks doen en het verkopen als een wellnessweekend. Een boswandeling, oftewel 3 kilometer lopen en daarna zeggen dat je helemaal tot rust bent gekomen. Of een kasteelbezoek is ook heel erg leuk. 10 minuten geschiedenis, 2 uur terras. Of uitgaan, 1 drankje zeggen en thuiskomen wanneer de vogels beginnen. Nou, dat zijn in ieder geval een aantal opties waarvan ik dacht van, nou weet je, die kan ik wel even met je delen. Mocht je nou helemaal nog niks te doen hebben dit weekend, misschien kan je hier eens even inspiratie uithalen.

Baby steps. Kleine stapjes in het leven. Dat is hoe je het moet doen, toch? Ja, als je te grote stappen neemt, dan heb je daarna ook totaal geen zin meer in. En dan zie je door de bomen het bos niet meer. Wijze woorden op je donderdagmiddag en bijna avond. Ja, het is tijd om lekker af te gaan sluiten. Tijd om lekker weekend te gaan vieren. En misschien moet je nog even een dagje. En nog even een dagje doorbijten. En dan kan je ook lekker weekend vieren. En maandag, dan zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Een hele fijne weekend toegewenst. En tot maandag.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Geeft ruimte.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio.

0: Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkot Centref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
6: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet vanuit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden 2 mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Even goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee... bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom! Weet wat te doen.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat is veel behal. En stuk...
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
11: Honda, the power of dreams.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8! Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had.